ik was nog maar een klooie wach. Mijn vader, die war niet, da war immer bloos beim Schaffen, weil das Haus als Geld gereicht hat.